hoor je overal. Ja, overal. Download de Kicks Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokicks.be. Kicks. Je hoort ons overal.

0: Kiks. Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio.
1: Wij
0: zijn
1: Kiks.
0: Kiks.
1: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.

De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Je luistert naar Kicks.
0: Elk uur, elk moment, iedere tel.
1: Kicks.
0: Kicks. Maximaal Radio.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.
2: Als je van muziek houdt, luister je naar Kiks.
0: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on-air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Kiks.
1: Een echte kick.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.
2: Kicks.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.

0: pech onderweg of een wagen die naar de keuring moet? J&E Depannage uit Eeklo staat 24 op 24 klaar. Voor takeldienst, transport van uw voertuig en vakkundig onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor de keuring, periodiek of bij verkoop rekent u op een betrouwbare service dag en nacht. Bel 0468 29 27 37 of 0499 20 28 33 of surf naar jedepannage.eu. J&E Depannage. Snel, correct en altijd bereikbaar.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Briljant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis na renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via briljantcleaning.be. Briljant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.

0: Sound, your event partner. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. Een echte kick.
1: Elk uur, elk moment, iedere tel.

0: De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.
1: Kiks. Maakt je blij?

met open loes te blijven hopen of lig ik meneer als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij werd niks gezien, niks gehoord.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee, gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten? Gewoon uit de automaat.
4: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.
5: Welkom bij Kicks.
6: Maximaal Radio.
5: Voor iedereen.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws uit je regio.
2: De Vlaamse regering die houdt voorlopig 317,5 miljoen euro aan subsidies voor de vergroening van ArcelorMittal in Gent tegen. Het geld zou in 2026 en volgend jaar in 2027 worden uitbetaald via Finocas. Dat is het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse regering en de staalfabrikant. Maar omdat ArcelorMittal de geplande investeringen in duurzame installaties voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld, wordt het geld voorlopig niet vrijgemaakt. In Eeklo onderzoekt het parket opnieuw een incident in de Louis van Doornestraat. De buurt was de voorbije weken al meermaals opgeschrikt door onrust en drugsfeiten. Midden september raakte daar ook een man levensgevaarlijk gewond bij een steekpartij. En afgelopen weekend kwam de politie opnieuw ter plaatse. Een man die werd gerechtelijk gearresteerd. De renovatie van de opera in Gent loopt opnieuw vertraging op. De werken die zullen pas in 2029 starten en in afwachting komt er een compact cultureel programma met verschillende organisaties. Het budget voor de renovatie die blijft voorlopig geraamd op 113 miljoen euro. En na de werken moet ook meer ruimte komen voor andere organisaties om het gebouw te gebruiken. Luminus die mag dan toch een nieuwe windturbine bouwen in de Panelstraat Oost in Ninove. Het stadsbestuur die had zich tegen de vergunning verzet en vroeg onder meer de gevolgen voor de buurt uitgebreider te onderzoeken. De Raad voor Vergunningsbetwistingen die heeft de vergunning nu toch goedgekeurd. Het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde gaat opnieuw open voor alle verkeer. De voorbije 2 jaar werd er in verschillende fases gewerkt aan het grote verkeerscomplex. En door een betere verkeersdoorstroming en tunnels voor fietsers en voetgangers moet het kruispunt nu veiliger worden. Vroeger gebeurde er daar regelmatig ongevallen. En Rotary Club Wetteren die organiseert komend weekend op zaterdag 17 en zondag 18 oktober voor de 35ste keer het jaarlijkse wijnoogstweekend. De verkoop die vindt plaats in garage De Rokker in Kwaadrecht en de serviceclub die verwacht ongeveer 1500 bezoekers.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokiks.be.
0: Kiks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kiks. Kiks. Maximaal Radio.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Klaar voor

De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Kiks.
0: Kiks.
1: Maakt je blij.
2: I've never been so happy.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio.

0: Een overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee. Gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten? Gewoon uit de automaat.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
3: Pech onderweg of een wagen die naar de keuring moet? J&E Depannage uit Eeklo staat 24 op 24 klaar. Voor takeldienst, transport van uw voertuig en vakkundig onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor de keuring, periodiek of bij verkoop rekent u op een betrouwbare service dag en nacht. Bel 0468 29 27 37 of 0499 20 28 33 of surf naar jedepannage.eu. J&E Depannage. Snel, correct en altijd bereikbaar.
4: Kicks.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Dit is Gigs met het nieuws uit je regio.
2: De Vlaamse regering die houdt voorlopig 317,5 miljoen euro aan subsidies voor de vergroening van ArcelorMittal in Gent tegen. Het geld zou in 2026 en volgend jaar in 2027 worden uitbetaald via Finocas. Dat is het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse regering en de staalfabrikant. Maar omdat ArcelorMittal de geplande investeringen in duurzame installaties voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld, wordt het geld voorlopig niet vrijgemaakt. In Eeklo onderzoekt het parket opnieuw een incident in de Louis van Doornestraat. De buurt was de voorbije weken al meermaals opgeschrikt door onrust en drugsfeiten. Midden september raakte daar ook een man levensgevaarlijk gewond bij een steekpartij. En afgelopen weekend kwam de politie opnieuw ter plaatse. Een man die werd gerechtelijk gearresteerd. De renovatie van de opera in Gent loopt opnieuw vertraging op. De werken die zullen pas in 2029 starten en in afwachting komt er een compact cultureel programma met verschillende organisaties. Het budget voor de renovatie die blijft voorlopig geraamd op 113 miljoen euro. En na de werken moet ook meer ruimte komen voor andere organisaties om het gebouw te gebruiken. Luminus die mag dan toch een nieuwe windturbine bouwen in de Panelstraat Oost in Ninove. Het stadsbestuur die had zich tegen de vergunning verzet en vroeg onder meer de gevolgen voor de buurt uitgebreider te onderzoeken. De Raad voor Vergunningsbetwistingen die heeft de vergunning nu toch goedgekeurd. Het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde gaat opnieuw open voor alle verkeer. De voorbije 2 jaar werd er in verschillende fases gewerkt aan het grote verkeerscomplex. En door een betere verkeersdoorstroming en tunnels voor fietsers en voetgangers moet het kruispunt nu veiliger worden. Vroeger gebeurden er daar regelmatig ongevallen. En Rotary Club Wetteren die organiseert komend weekend op zaterdag 17 en zondag 18 oktober voor de 35ste keer het jaarlijkse wijnoogstweekend. De verkoop die vindt plaats in garage De Rokker in Kwaadrecht en de serviceclub die verwacht ongeveer 1500 bezoekers.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokicks.be.
0: Kicks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kicks.
0: Kicks.
1: Kicks.
0: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Kicks.

De weersverwachting belooft een zonnige dag te worden met 19 tot 20 graden. Ook donderdag zowat hetzelfde rustige weer. Vrijdag starten we zonnig bij 20 graden, maar in de namiddag trekt een regenzone over het land.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Kix hoor je overal. Ja, overal. Download de Kix Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokix.be. Kix. Je hoort ons overal.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: 8 op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van HLN en VTM Nieuws. De helft daarvan wijst naar Georges-Louis Boucher als de schuldige. Maar er zijn er ook nog een aantal, en dat is bijna de andere helft, die het goed vindt dat Boucher dwars ligt en zo zorgt dat er geen btw-verhoging zou komen. Want die mogelijke btw-hervorming blijft natuurlijk een van de grootste knelpunten. Opvallend uit het onderzoek, 7 op 10 vindt dus dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet. Europa wil duidelijke regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. En in sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. Maar de wetgeving is erg vaag en Europa wil dus dat dat duidelijker wordt. En liefst snel ook. En dan naar het Midden-Oosten. In de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn 4 mensen gewond geraakt toen brokstukken van 2 onderschepte raketten op de stad terechtkwamen. Ook liepen 15 woningen schade op, meldt het Saoedische staatspersbureau SPA. Onder de gewonden 2 vrouwen, een man en een kind. Volgens de autoriteiten werden de raketten gelanceerd door de Houthi-rebellen in Jemen die steun krijgen van Iran. En dan hebben we nog de nodige sport natuurlijk. In de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund. Het won in en tegen Inter Milan met 3-4. Nicolas Tressoldi bracht Club al een half uur op voorsprong en maakte deze wedstrijd zelfs een hat-trick. Kapitein Hans van Aken was trots. De weersverwachting zonnig vandaag bij 19 tot 20 graden. Donderdag zowat hetzelfde weerbeeld. Vrijdag is nog zonnig bij graad of 20. Maar vanaf de namiddag gaat het vrijdag wel regenen.
1: Dit is Kiks.
0: Jouw dagelijkse dosis adrenaline.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Brilliant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis na renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via brilliantcleaning.be. Brilliant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Kicks.
5: Kicks.
4: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: Feel it.
1: Love it.
0: Love it.
1: Kicks.
0: Maximaal Radio.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee. Gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten? Gewoon uit de automaat.
2: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Dit is Kiks.
4: Waar elke kick
0: een echte kick is.

0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks.
0: Kiks.
1: Nu met Mark Verleijen.
2: Het gezwel op de longen van paus Leo bleek kwaadaardig. De paus heeft dus longkanker. Een deel van zijn long werd weggesneden tijdens een operatie. Zijn misdienaars daarentegen, die riskeren eerder keelkanker van al het pauspijpen, nietwaar? Hey, een nieuwe in Duplo bij Kiks. We beginnen met Henri, PFR en Sola.

zet je de radio toch gewoon wat luider.

De brand new heavies en shelter. In Oekraïne en Rusland is het nog altijd schuilen voor de vallende bommen. Nu de president van Oekraïne, Zelensky, die wil spreken met onze Bart de Wever over de in ons land geblokkeerde Russische gelden. Hij wil die vrij krijgen om zijn oorlog tegen Rusland te kunnen financieren. Hopelijk gaat Bart de Wever daar echt niet op in. Anders hebben wij misschien problemen met de Russen en moeten wij binnenkort misschien schuilen voor Russische bommen. Topic en carte blanche nu op je kicks met Lucky Ones.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Klaar

keuze. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

The Black Eyed Peas en Hey Mama. Mijn restaurant is terug op tv en tot nu toe vind ik de deelnemers maar weinig overtuigend. Gent nog in het minst, die staan dan ook op de laatste plaats en daar is het Hey Mama aan het kookfornuis. En die zetten in de eerste aflevering de vakjury, hou je vast, Gentse U-vlakken voor. En niet zomaar Gentse U-vlakken, maar ook nog ingekookte Gentse U-vlakken. Mijn lek Gentse Pekelsbaar. Daarmee ga je de vakjury toch echt niet overtuigen. Nu, in hun restaurant zelf zouden ze de U-vlakken en de Gentse Pickles in kwestie zelf moken. Maar ja, of ze daarmee de jury over de schreven gaan kunnen trekken, dat betwijfel ik toch. Brian V.

Delvis en Come My Way. Een aangename dag vandaag en ook morgen lijkt het nog te gaan meevallen. Al komt er in de loop van de dag wat meer bewolking opzetten. Het wordt morgen overdag nog een aangename 21 à 22 graden. Vanaf vrijdag wordt het wisselvalliger. Zowel vrijdag als zaterdag is er verhoogde kans op neerslag. Op vrijdag nog een aangename 18 à 19 graden overdag. Zaterdag niet warmer dan 14 graden. Sydney Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.

John Newman en Mary Go. Wij van Kicks, we always go with the flow. En Donald Trump, die wil de flow eigenlijk altijd voor zijn. Doet dan onnozele uitspraken, zoals nu ook weer. Nu heeft hij olie- en gaswinning aangekondigd op zijn nieuwe en prachtige Groenland. Alleen weten ze dat in Groenland waarschijnlijk helemaal zelf nog niet. Knettergek is die vent. Knettergek. Ongelooflijk. En niemand die hem stopt, dat is onbegrijpelijk. Mr. Probes en Waves.

stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Pech onderweg of een wagen die naar de keuring moet? J&E Depannage uit Eeklo staat 24 op 24 klaar. Voor takeldienst, transport van uw voertuig en vakkundig onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor de keuring, periodiek of bij verkoop rekent u op een betrouwbare service dag en nacht. Bel 0468 29 27 37 of 0499 20 28 33 of surf naar jedepannage.eu. J&E Depannage. Snel, correct en altijd bereikbaar.
2: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.
3: Als de muziek er even uit is, dan luister je toch gewoon naar Kix.
4: Kix.
3: Een echte kick.

Karel Fialka en Hey Matthew. Het nummer gaat eigenlijk over een jongen genaamd Matthew die al zijn vrije tijd doorbrengt voor de tv. En het nummer werd gemaakt in 1988 en toen was het door de jeugd veelvuldig tv-kijken inderdaad een grote frustratie bij ouders. Nu zijn we ondertussen 2026 en is vooral het veelvuldig gebruik van de gsm frustrerend voor ouders, denk ik. Robin Schulz en Watermat, die hebben samengewerkt en dan weet je dat het resultaat er eentje is om je vingers bij af te likken. Dat is het ook geworden. Take it slow by Kicks.

Alok en Khalid met Dive Into Me. Wij duiken zo meteen in deel 2 van deze In Duplo nog wat dieper onze muzikale bibliotheek in, zodat ik je dan nog 1 uurtje lang echt kan plezieren met de leukste klanken hier bij Kicks. Clean Bandit en Jazz Glynn nu met Rather Be.

Carol G en Baby Wow bij het begin van deel 2 van deze In Duplo. Wow, dat zei de wereld ook over de prestatie van Club Brugge gisteren tegen Inter Milaan. Ze hebben die wedstrijd gewoon gewonnen. Dankzij een hat-trick van Nicolo Tressoldi. Club Brugge scoorde in totaal 4 keer en dat was gewoon fantastisch. Iedereen had verwacht dat ze die wedstrijd gingen verliezen. Maar nee, dus niet. Club Brugge heeft de criticasters met hun prestatie de mond gesnoerd. Hopelijk blijven ze daar bij Club Brugge nog een tijdje in de winning mood. Duke Dumont, and I've got you 100%.

0: Een echte kick.
1: Elk uur, elk moment, iedere tel.
0: Kicks.
2: I wanna give you devotion.

Nomads en Devotion. Over toewijding gesproken. In die wedstrijd gisteren tussen Club Brugge en Inter Milaan kreeg Brendan Mechelen een elleboogstoot. Het bloed stroomde uit zijn neus en hij heeft zijn neus waarschijnlijk gebroken. Maar toch heeft hij de wedstrijd beëindigd. Man, wat een krijger zeg. Oliver Heldens heeft samengewerkt met Kreider en de Young Punks. Het resultaat AEIOU krijg jij nu hier bij Young.

0: van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Briljant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis na renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via briljantcleaning.be. Briljant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.
0: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Kicks. Maximaal Radio.

Carly Rae Jepsen en I Really Like You. Ja, dat zeggen de meeste mensen tegen mij. Althans toch in mijn gezicht. Als ik wegloop, dan hoor ik hen vaak zeggen... My, run a low. Maar dat kan ook zijn omdat ik goed geschapen ben. DJ Goya en Jason Derulo met Michiko.

zet je de radio toch gewoon

Martin Solveig en GTA met Intoxicated. De zon heeft ons vandaag alweer weten te bedwelmen. En ook morgen gaat ze dat nog wel doen. Al komt er morgen in de loop van de dag wat meer bewolking opzetten. Het wordt morgen overdag een 21 à 22 graden. Vrijdag wordt het dan wisselvalliger. Dan is er verhoogde kans op neerslag en wordt het overdag nog een 18-tal graden. Zaterdag ook kans op regen, maar wel gevoelig frisser. Zaterdag niet warmer dan 14 graden. ABBA en Does Your Mother Know?

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
0: Een echte kick.
4: Elk uur, elk moment, iedere tel.
0: Kicks.

0: know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please.
1: Timmy T en One More Try. Onze kroonprinses Elisabeth is gespot in Madrid, waar ze dineerde met een aristocratische familie. Ik vind dat eigenlijk geen nieuws. Ik zou het pas echt nieuws vinden moest onze kroonprinses eens gespot worden terwijl ze zit te dineren met de familie Flodder of zo. Dat zou pas echt nieuws zijn. Maar ja, dat zal wel niet snel gebeuren. One Republic en Need Your Love.

Hathaway en What is Love? Sta mij toe die vraag niet meer te beantwoorden, want dat antwoord is nog redelijk complex en ik heb er de tijd niet meer voor, want deze in Duplo is helemaal ten einde. Mika nog met Love Today. Salukes.

zet je de radio toch gewoon

0: evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. Westsound, your event partner.
1: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee. Gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten? Gewoon uit de automaat.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Je luistert naar Kicks.
5: Elk uur, elk moment, iedere tel.
4: Kicks.
5: Kicks. Maximaal Radio.

0: Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig en warm met maxima die vlot klimmen tot 20 graden. Morgen moeten we de dag lokaal starten met ochtendmist. Maar daarna krijgen we een stralende, uitzonderlijk zachte herfstdag bij 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag kans op bewolking en regen tegen de avond. En het weekend wordt een stuk koeler.
1: Dit is Kiss. Waar elke kick een echte kick is.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Dit is Gigs met het nieuws uit je regio.
2: De Vlaamse regering die houdt voorlopig 317,5 miljoen euro aan subsidies voor de vergroening van ArcelorMittal in Gent tegen. Het geld zou in 2026 en volgend jaar in 2027 worden uitbetaald via Finocas. Dat is het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse regering en de staalfabrikant. Maar omdat ArcelorMittal de geplande investeringen in duurzame installaties voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld, wordt het geld voorlopig niet vrijgemaakt. In Eeklo onderzoekt het parket opnieuw een incident in de Louis van Doornestraat. De buurt was de voorbije weken al meermaals opgeschrikt door onrust en drugsfeiten. Midden september raakte daar ook een man levensgevaarlijk gewond bij een steekpartij. En afgelopen weekend kwam de politie opnieuw ter plaatse. Een man die werd gerechtelijk gearresteerd. De renovatie van de opera in Gent loopt opnieuw vertraging op. De werken die zullen pas in 2029 starten en in afwachting komt er een compact cultureel programma met verschillende organisaties. Het budget voor de renovatie die blijft voorlopig geraamd op 113 miljoen euro. En na de werken moet ook meer ruimte komen voor andere organisaties om het gebouw te gebruiken. Luminus die mag dan toch een nieuwe windturbine bouwen in de Panelstraat Oost in Ninove. Het stadsbestuur die had zich tegen de vergunning verzet en vroeg onder meer de gevolgen voor de buurt uitgebreider te onderzoeken. De Raad voor Vergunningsbetwistingen die heeft de vergunning nu toch goedgekeurd. Het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde gaat opnieuw open voor alle verkeer. De voorbije 2 jaar werd er in verschillende fases gewerkt aan het grote verkeerscomplex. En door een betere verkeersdoorstroming en tunnels voor fietsers en voetgangers moet het kruispunt nu veiliger worden. Vroeger gebeurde er daar regelmatig ongevallen. En Rotary Club Wetteren die organiseert komend weekend op zaterdag 17 en zondag 18 oktober voor de 35ste keer het jaarlijkse wijnoogstweekend. De verkoop die vindt plaats in garage De Rokker in Kwaadrecht en de serviceclub die verwacht ongeveer 1500 bezoekers.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokicks.be.
0: Kicks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en enkel op Kicks.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Voor

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Brilliant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis na renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via brilliantcleaning.be. Brilliant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.
2: Op zoek naar thuisverpleging waar u echt op kan rekenen? C-Care biedt de juiste zorg op het juiste moment. Van medische pedicure tot palliatieve zorg. Van diabetesbegeleiding tot complexe wondzorg. Ook voor persoonlijke en medische verzorging en tijdens de wachtrondes. Uw vertrouwde zorg, waar u ook bent. Wij staan dag en nacht paraat. 24 op 24, 7 dagen op 7. Bel 0478 18 75 10 of surf naar c-care.be. Dat is S-E-A. C-Care. Zorg met een hart.
3: Druk in je hoofd. Volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil.
4: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Kicks.
7: We like you.
8: Oh, thank you.
6: Kicks.
7: Maximaal Radio.
6: Waar je een kick van krijgt.

Elk uur, elk moment, iedere tel. Kicks. Maximaal Radio. Kicks. Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Now is the time. Kicks is the place.
3: Kicks. Maximaal Radio.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: artiesten. West Sound, your event partner.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Yeah. Kicks. Je luistert naar Kicks.

Vanmiddag zondag met maxima die 20 graden halen. Morgen starten we lokaal met kans op wat mist. Maar daarna wordt het zonnig en uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Met temperaturen tot 22 graden. Vrijdag begint mooi, maar in de namiddag buien. Het weekend verloopt vervolgens wisselvalliger en ook een pak koeler.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Meer kicks.
6: Meer plezier.
5: Kicks. Maximaal Radio.
7: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them. Actors are called to meet again, even if it takes many years. I don't understand growing up love, but I know what it feels like when somebody

0: Kix hoor je overal.
1: Ja,
0: overal. Kix. Download de Kix Belgium app gratis van iTunes of Google Play. Of luister via radiokix.be. Kix. Je hoort ons overal.

0: Kiks.
1: Kiks.
0: Dit is Kiks.
1: Elke dag, de hele dag.
0: Luister on air en online.
1: Kiks.
0: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: YouTuber Acid moet opnieuw voor de rechter verschijnen wegens elektronische belaging. Dat heeft de Brugse Raadkamer beslist. De zaak draait om een video waarin Nathan van der Gunst, zoals die echt heet, de naam noemde van een Leuvense student gynaecologie die eerder was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Na die video startte het parket een onderzoek. Acid werd eerder al eens veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel voor gelijkaardige feiten.

jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot, tegenover Salami Terbeke.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Als je alles uit je radio wil halen.
2: Ja, lekker.
3: Kiks. Maxima Radio voor Aalterbrugge op 104.7. Voor Eeklo Evergem op 106.3. En voor Maldegem Zeeuws-Vlaanderen op 105.9.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Zin in overheerlijke sushi, precies wanneer jij dat wil? Ontdek de sushi-automaten van John Lee. Gevuld met dagverse, huisbereide sushi, sashimi, pokeballs en zoveel meer. Vers, makkelijk en snel afgehaald. Kiezen, betalen met je bankkaart en genieten maar. Je vindt de automaten in Lichtervelde, Maldegem, Tielt, Aalter, Knokke-Heist en nu ook in Brugge. Ontdek alle exacte locaties op johnlee.be. John Lee Sushi. Dagvers genieten? Gewoon uit de automaat.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
4: Op zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
5: Kicks. Dat is heerlijke radio.

0: Kiks.
1: Dit is Kiks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kiks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kiks met het nieuws.
2: Nathan van der Gunst, misschien beter bekend als YouTuber Acid, moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging, dat zegt de Raadkamer in Brugge. Het zou allemaal gaan in verband met een video waarin Nathan van der Gunst, want dat is inderdaad zijn echte naam, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie. Die student was in wezen vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start, maar er wordt begin december geopperd. Bijna 8 op 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe strengere regels die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. In totaal werken er 21.000 mensen in de kinderopvang. Landen als Frankrijk en België stevenen af op een onhoudbare schuldenlast. Daarvoor waarschuwt Desmond Lawrence, senior beleggingsstratege bij de Amerikaanse vermogensbeheerder State Street Investment Management. De vergelijking die hij graag gebruikt is die van de kikker in een pan met water, zei hij tijdens een paneldiscussie op de Fixed Income Leaders Summit in Antibes. Hij geeft schuldpapier uit en dat wordt door de markt geabsorbeerd. Maar op een gegeven moment stijgt de temperatuur en kookt de kikker gaar. En op dat moment bereik je een niveau waarop je je schuld niet langer kan betalen. Het is een heel langzaam naderend punt. Frankrijk en België moet opletten, aldus de man. Ja, en dan hebben we nog wat sportnieuws natuurlijk. Onze Belgische tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fissit stopt ermee, dat laat de Tennisbond weten. Fissit begon in januari 23 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup, een groot landentoernooi. Dit jaar behaalde de Yellow Aces de kwartfinale. Het is

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor de schoonmaak van uw bedrijf, winkel, horeca of voertuig? Briljant Cleaning biedt kwaliteit en expertise. Van dakreiniging en ramenwassen tot een grondige opkuis na renovatie. Wij staan voor flexibiliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via briljantcleaning.be. Briljant Cleaning. Laat elke hoek schitteren.
1: Op zoek naar thuisverpleging waar u echt op kan rekenen? C-Care biedt de juiste zorg op het juiste moment. Van medische pedicure tot palliatieve zorg. Van diabetesbegeleiding tot complexe wondzorg. Ook voor persoonlijke en medische verzorging en tijdens de wachtrondes. Uw vertrouwde zorg, waar u ook bent. Wij staan dag en nacht paraat. 24 op 24, 7 dagen op 7. Bel 0478-18-7510 of surf naar c-care.be. Dat is S-E-A. C-Care. Zorg met een hart.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Als de muziek er even uit is,
5: dan luister je toch gewoon naar Kicks!
6: Kicks!
4: Een echte kick!
7: The last time.

0: Voorlopig nog zonnig 20 graden. Morgen kans op mist. Daarna zonnig en zeer zacht. 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
1: Kiks. Maakt je blij?

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: keuze.
1: Café Taltaar op de Markt in Aalter is een hemelse verrijking van gezelligheid en gastvrijheid in een zeer tof interieur. Café Taltaar is elke dag open vanaf 10 uur. Café Taltaar op de Markt in Aalter. Iedereen is welkom.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs. 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
3: Kicks. Kicks. Maximaal Radio. Waar je een kick van krijgt.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kicks met het nieuws uit je regio.
2: De Vlaamse regering die houdt voorlopig 317,5 miljoen euro aan subsidies voor de vergroening van ArcelorMittal in Gent tegen. Het geld zou in 2026 en volgend jaar in 2027 worden uitbetaald via Finocas. Dat is het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse regering en de staalfabrikant. Maar omdat ArcelorMittal de geplande investeringen in duurzame installaties voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld, wordt het geld voorlopig niet vrijgemaakt. In Eeklo onderzoekt het parket opnieuw een incident in de Louis van Doornestraat. De buurt was de voorbije weken al meermaals opgeschrikt door onrust en drugsfeiten. Midden september raakte daar ook een man levensgevaarlijk gewond bij een steekpartij. En afgelopen weekend kwam de politie opnieuw ter plaatse. Een man die werd gerechtelijk gearresteerd. De renovatie van de opera in Gent loopt opnieuw vertraging op. De werken die zullen pas in 2029 starten en in afwachting komt er een compact cultureel programma met verschillende organisaties. Het budget voor de renovatie die blijft voorlopig geraamd op 113 miljoen euro. En na de werken moet ook meer ruimte komen voor andere organisaties om het gebouw te gebruiken. Luminus die mag dan toch een nieuwe windturbine bouwen in de Panelstraat Oost in Ninove. Het stadsbestuur die had zich tegen de vergunning verzet en vroeg onder meer de gevolgen voor de buurt uitgebreider te onderzoeken. De Raad voor Vergunningsbetwistingen die heeft de vergunning nu toch goedgekeurd. Het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde gaat opnieuw open voor alle verkeer. De voorbije twee jaar werd er in verschillende fases gewerkt aan het grote verkeerscomplex. En door een betere verkeersdoorstroming en tunnels voor fietsers en voetgangers moet het kruispunt nu veiliger worden. Vroeger gebeurde er daar regelmatig ongevallen. En Rotary Club Wetteren die organiseert komend weekend op zaterdag 17 en zondag 18 oktober voor de 35ste keer het jaarlijkse wijnoogstweekend. De verkoop die vindt plaats in garage De Rocker in Kwaadrecht en de serviceclub die verwacht ongeveer 1500 bezoekers.
1: Heb je nieuws uit je regio? Meld het dan via de nieuwsknop op radiokicks.be.
0: Kicks.
1: Nieuws uit je regio. Elke dag en

0: Gigs.
1: Dit is Gigs.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on air en online.
0: Gigs.
1: Maximaal Radio. Dit is Gigs met het nieuws.
2: In de federale regeringsonderhandelingen wil premier Bardewever eerst een akkoord bereiken over de begroting van volgend jaar, nog voor hij het algemene begrotingstekort aanpakt, meldt VTM. Normaal gezien had de Wever gisteren zijn plannen voorgesteld in de Kamer, maar dat overleg zit muurvast en is uitgesteld. De premier probeert nu via een specifieke fasering de coalitiepartners op één lijn te krijgen. In Antwerpen zijn drie mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De echtgenote van Alderweireld merkte de indringers destijds op via camerabeelden bij de keuken, waarna ze de lichten aanstak en het drietal wegvluchtte. De daders kwamen vandaag zelf niet opdagen op hun proces. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen trekt aan de alarmbel over de grote instroom van buitenlandse tandartsen. Uit nieuwe sectorcijfers blijkt dat ondertussen bijna de helft van de startende tandartsen in ons land een buitenlands diploma heeft. De beroepsvereniging maakt zich grote zorgen over de kwaliteitscontrole en de taalvaardigheid binnen de sector. In Duitsland geldt vanaf vandaag een algemeen alcoholverbod in alle treinstations. Dat heeft de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn bekendgemaakt. De maatregel moet de zowat 5700 stations in het land properder, liefbaarder en veiliger maken. In het tennis geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Zizou Berghs op het Masters-toernooi van Shanghai. In de achtste finales bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk in twee sets. Het werd 7-6 en 6-4. Berghs, de nummer 39 van de wereld, verlaat China wel met de borst vooruit nadat hij in de vorige ronde nog de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz uitschakelde. Vanavond en vannacht overal droog, brede opklaringen, minima rond 10 graden. Morgen belooft een bijzonder zachte herfstdag te worden met veel zon en 21 graden. Vrijdag overwegend droog, 19 graden, maar in het weekend stijgt de kans op buien en koelt het ook fors af.
1: Kicks. Maakt je blij?

middag of middernacht. In Duplo is de radioshow waarbij iedereen lacht. Niets of niemand is veilig. En niets of niemand is heilig. Een totaal eigenzinnige kijk op de actualiteit. Met Mark Verleijen. In Duplo. In Duplo. Elke dag van 12 tot

0: Kiks. Je luistert naar Kiks. Feel it.
1: Love it.
0: Kiks. Maximaal radio waar je een kick van krijgt.
1: Crossing Borderlines.
0: Grensoverschrijdend.
1: Kiks.
0: Crossing Borderlines. Ojito.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio. Dit is Kicks.
0: Kicks.
1: Nu met Mark Verleijen.
2: Het gezwel op de longen van paus Leo bleek kwaadaardig. De paus heeft dus longkanker. Een deel van zijn long werd weggesneden tijdens een operatie. Zijn misdienaars daarentegen, die riskeren eerder keelkanker van al het pauspijpen, nietwaar? Hey, een nieuwe in Duplo bij Kicks. We beginnen met Henri, PFR en Sola.

zet je de radio toch gewoon wat luider.

De brand new heavies and shelter. In Oekraïne en Rusland is het nog altijd schuilen voor de vallende bommen. Nu de president van Oekraïne, Zelensky, die wil spreken met onze Bart de Wever over de in ons land geblokkeerde Russische gelden.

wil die vrij krijgen om zijn oorlog tegen Rusland te kunnen financieren. Hopelijk gaat Bart de Wever daar echt niet op in. Anders hebben wij misschien problemen met de Russen en moeten wij binnenkort misschien schuilen voor Russische bommen. Topic en carte blanche nu op je cakes met Lucky Wa.

The Black Eyed Peas en Hey Mama. Mijn restaurant is terug op tv en tot nu toe vind ik de deelnemers maar weinig overtuigend. Gent nog in het minst, die staan dan ook op de laatste plaats en daar is het Hey Mama aan het kookfornuis. En die zetten in de eerste aflevering de vakjury, hou je vast, Gentse U-vlakken voor. En niet zomaar Gentse U-vlakken, maar ook nog ingekookte Gentse U-vlakken, mijn lek Gentse Pekelsbar. Daarmee ga je de vakjury toch echt niet overtuigen. Nu, in hun restaurant zelf zouden ze de U-vlakken en de Gentse Pickles in kwestie zelf moken. Maar ja, of ze daarmee de jury over de schreven gaan kunnen trekken, dat betwijfel ik toch. Brian V.

Delvis en Come My Way. Een aangename dag vandaag en ook morgen lijkt het nog te gaan meevallen. Al komt er in de loop van de dag wat meer bewolking opzetten. Het wordt morgen overdag nog een aangename 21 à 22 graden. Vanaf vrijdag wordt het wisselvalliger. Zowel vrijdag als zaterdag is er verhoogde kans op neerslag. Op vrijdag nog een aangename 18 à 19 graden overdag. Zaterdag niet warmer dan 14 graden. Sydney Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.

Barry Go. Wij van Kicks, we always go with the flow. En Donald Trump, die wil de flow eigenlijk altijd voor zijn. Doet dan onnozele uitspraken, zoals nu ook weer. Nu heeft hij olie- en gaswinning aangekondigd op zijn nieuwe en prachtige Groenland. Alleen weten ze dat in Groenland waarschijnlijk helemaal zelf nog niet. Knettergek is die vent. Knettergek. Ongelooflijk. En niemand die hem stopt, dat is onbegrijpelijk. Mr. Probst en Waves. My face above the water.

Caro Fialka en Hey Matthew. Het nummer gaat eigenlijk over een jongen genaamd Matthew die al zijn vrije tijd doorbrengt voor de tv. En het nummer werd gemaakt in 1988 en toen was het door de jeugd veelvuldig tv-kijken inderdaad een grote frustratie bij ouders. Nu zijn we ondertussen 2026 en is vooral het veelvuldig gebruik van de gsm frustrerend voor ouders, denk ik. Robin Schulz en Watermat, die hebben samengewerkt en dan weet je dat het resultaat er eentje is om je vingers bij af te likken. Dat is het ook geworden. Take it slow by Kicks. Woman.

Alok en Khalid met Dive Into Me. Wij duiken zo meteen in deel 2 van deze in Duplo nog wat dieper onze muzikale bibliotheek in, zodat ik je dan nog 1 uurtje lang echt kan plezieren met de leukste klanken hier bij Kicks. Clean Bandit en Jazz Glynn nu met Rather Be.

Carol G en Baby Wow bij het begin van deel 2 van deze In Duplo. Wauw, dat zei de wereld ook over de prestatie van Club Brugge gisteren tegen Inter Milaan. Ze hebben die wedstrijd gewoon gewonnen. Dankzij een hattrick van Nicolo Tressoldi. Club Brugge scoorde in totaal 4 keer en dat was gewoon fantastisch. Iedereen had verwacht dat ze die wedstrijd gingen verliezen. Maar nee, dus niet. Club Brugge heeft de criticasters met hun prestatie de mond gesnoerd. Hopelijk blijven ze daar bij Club Brugge nog een tijdje in de winning mood. Joop Dumont, and I've got you 100%.

0: Een echte kick.
1: Elk uur, elk moment, iedere telt.
0: Kicks.
2: I wanna give you devotion.

Nomads en Devotion. Over toewijding gesproken. In die wedstrijd gisteren tussen Club Brugge en Inter Milaan kreeg Brendan Mechelen een elleboogstoot. Het bloed stroomde uit zijn neus en hij heeft zijn neus waarschijnlijk gebroken. Maar toch heeft hij de wedstrijd beëindigd. Man, wat een krijger zeg. Oliver Heldens heeft samengewerkt met Kreider en de Young Punks. Het resultaat AEIOU krijg jij nu hier bij jouw Kix.

Carly Rae Jepsen en I Really Like You. Ja, dat zeggen de meeste mensen tegen mij. Althans toch in mijn gezicht. Als ik wegloop, dan hoor ik hen vaak zeggen... My, what a low. Maar dat kan ook zijn omdat ik goed geschapen ben. DJ Goya en Jason Derulo met Michiko.

0: op bezoek?
1: Dan zet je de radio toch gewoon

0: Van de gebreide opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
1: Martin Solveig en GTA met Intoxicated. De zon heeft ons vandaag alweer weten te bedwelmen. En ook morgen gaat ze dat nog wel doen. Al komt er morgen in de loop van de dag wat meer bewolking opzetten. Het wordt morgen overdag een 21 à 22 graden. Vrijdag wordt het dan wisselvalliger. Dan is er verhoogde kans op neerslag en wordt het overdag nog een 18-tal graden. Zaterdag ook kans op regen, maar wel gevoelig frisser. Zaterdag niet warmer dan 14 graden. ABBA en Does Your Mother Know?

0: know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please.
1: Timmy T en One More Try. Onze kroonprinses Elisabeth is gespot in Madrid, waar ze dineerde met een aristocratische familie. Ik vind dat eigenlijk geen nieuws. Ik zou het pas echt nieuws vinden moest onze kroonprinses eens gespot worden terwijl ze zit te dineren met de familie Flodder of zo. Dat zou pas echt nieuws zijn. Maar ja, dat zal wel niet snel gebeuren. One Republic en Need Your Love.

Hathaway en What is Love? Sta mij toe die vraag niet meer te beantwoorden, want dat antwoord is nog redelijk complex en ik heb er de tijd niet meer voor, want deze in Duplo is helemaal ten einde. Mika nog met Love Today. Salukes.

0: Kicks.
1: Dit is Kicks.
0: Elke dag, de hele dag.
1: Luister on-air en online.
0: Kicks.
1: Maximaal Radio.
2: Als je van muziek houdt, luister je naar Kicks.
0: Kicks.
2: Kicks.
0: Maximaal Radio, waar je een kick van krijgt.